Ik voel gewoon niet meer zin. Allemaal niet zo'n vrienden. Ging op pillen aan.